0: Oye, no, merci.
1: Maar ze maar het gauw zijn zijn.
2: Wat is vandaag?
3: Wat is hier
1: ook? Wat is hier gedaan?
3: Wat is hier gedaan?
2: Wat is hier gedaan? Ik heb die bultje te hebben.
3: Ah, hé. Zal wel wegzijn, maar niet te denken aan wat ik doe.
2: Waarom? Waarom is hier een beetje? Waarom voor het hier?
3: Waarom heb je het naam op?